0: kut. Ja.
1: Ja, maar dat doe ik ook met beeld. Ja. Het zijn natuurlijk ingrediënten bij ons.
0: Ja.
1: Dat is het mooie ervan.
0: Ja.
1: Dus.
2: Okay.
0: Zuidplein.
1: Op Zuidplein, ja. Gewoon Zuidplein.
0: Oké, we gaan.
2: Thank you.

0: moet ook wel even wat doen.
1: Ik ga met jou.
0: Oh ja, nou ja? Ben
1: ik. Oké.
2: Ja hoor, dankjewel. Nee hoor, tot ziens.
0: Maar geen toetjes.

0: Oh, hij is een aantocht. Ja, dat klopt, ja. De Nicolaaskerk is niet voor niks.
1: Dat klopt wel.
0: Ik heb nog geen baby nodig gezien, dus.
2: Ik heb een vijf vrouwen op
0: Sinterklaas.
1: Ja, daar. Komt hij erachter?
0: Dan kijk maar voor je daar.

0: stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin, dit is Radio Klangendoen. Of zou je het ergeren?
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje, zeg jij maar.
2: Jij.
0: Zeg radio.
2: Wat?
0: Radio. Zeg maar, radio.
2: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, Luisa.
0: Radio.
2: Wat?
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
2: Radio.
0: Heel goed. Klang.
2: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
2: Kijk.
0: Ja.

Dag dames en heren, ik ben Joop van Zijl. Voor de Concertzender presenteer ik dagelijks het programma Geen Dag Zonder Bach. Elke werkdag te horen tussen 1 en 2 uur 's middags.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

0: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendom. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendom.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
2: Jij.
0: Zeg radio.
2: Kijk.
0: Radio. Zeg maar, radio.
2: Nee.
0: Klangendom.
1: Klangendom, Luisa.
0: Radio. Ja, nee. Zeg dan

0: radio, zeg maar. Radio. Radio. Klangendom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio klangendom.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.
0: Ja.

0: heeft de titels.
1: Hij zit zijn titel, toch?
0: Ja, zijn titel. Ik zit de hele tijd naar die.

0: it's your right to do what you choose that makes it freedom.
1: Hier spreekt dokter Klangendoem. Ik wilde nog een klein afsluitend woordje tot u richten. Hartelijk dank voor het beluisteren van ons programma, Dr. Klangendoem. Ik hoop dat uw klachten reeds verminderd zijn. Zo niet, dan raad ik een dubbele dosis aan. En anders een driedubbele dosis. Waar heeft u de hele tijd naar zitten luisteren? U heeft zitten luisteren naar Adam Bowman. Adam Bowman is een van onze vaste contributanten. En tot overmaat van geluk was hij ook jongstleden week te gast hier in de landen. En hebben we diepzinnige gesprekken met hem kunnen voeren. Maar deze tape heeft daar verder eigenlijk niets mee te maken. We verwachten nog wel een hoorspelproductie van hem, zijn broeder Jonathan. En een andere Wales-Engelsman. Dat mag je natuurlijk door elkaar mengen. Iemand die zichzelf Richard Thomas noemt. Een beetje, net zoiets als je hier zegt, Piet Jansen. Hè? Niet heel erg. Gaat niet heel erg. Niet. Maar goed, binnenkort dus in het programma Dr. Klangendoem een stuk. Een radiostuk. Nou, dan wou ik eventjes zeggen van, dankjewel voor het luisteren, of had ik het al gezegd. Vind ons verder op de concertzender, maar vind ons ook op onze eigen website, klangendoem.nl. Ik wens jullie een goede nacht.
2: Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektro-akoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.

0: Dit is Radio Wong. Dit is Radio Wong.
1: .com. Tot volgende week.
2: Hallo, dit is Radio Klangendom met twee geluidscomposities radiofonisch van aard. De eerste heet Radiakunst.

Corpse, exquisite corpse, radia netwerk, veel plezier, dokter.